0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goedemorgen. Opnieuw een schietpartij in Brussel. De zesde al in amper 3 dagen tijd en de derde in de wijk Sint-Gilles. Daar werd met een automatisch wapen geschoten op een kruispunt, bevestigt de burgemeester. Er raakte niemand gewond. Die schietpartijen kaderen mogelijk in het drugsmilieu, want het drugsgeweld in Brussel klinkt al maar luider. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat, die in juni verdween. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich ook die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatie ook een effectief resultaat oplevert.
3: Timeo verdween met zijn vader. Die is nog altijd spoorloos. En sport op het WK hockey hebben onze Red Panthers niet kunnen winnen tegen Argentinië. Ze bleven steken op 0-0. De Panthers waren al zeker van de halve finales, maar eindigen door het gelijkspel pas als tweede in hun groep, waardoor ze overmorgen in en tegen Nederland moeten spelen voor een plaats in de finale. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond 23 graden.
2: Dit is Joe.

0: Dit is Joe.
1: Sven en Anke. Gisteren de Vuelta. Het was de derde rit. Hebben ze moeten stopzetten. Ik weet niet of je de beelden hebt gezien. Het was daar noodweer. Want bij ons gaat het vandaag zo langzaamaan naar wisselvallig gaan. De komende dagen warm. Maar af en toe regen. Het begint bijvoorbeeld bij jullie daar al in Limburg in het oosten. Zou het vandaag al kunnen regenen. Mijn excuses daarvoor. Bij ons in het westen houden we het nog droog. Maar in de Vuelta was het met hagelbollen zo groot als, ja, kanonballen, jongen. Het was echt niet helemaal. Het was in de Pyreneeën.
2: Ach, tennisballen. Waarom het tennis? Ik heb het niet gezien.
1: Nee, het was echt groot. Het was echt
2: tennisballen.
1: Groot. Ja, maar in die zin dat ze zijn moeten gaan schuilen. Sommigen in een hotel, anderen in een bestelwagentje. Gewoon een bestelwagen die daar stond langs het parcours. Zijn die renners gaan schuilen. En Pogacar die had zelf aangegeven van, jongens, dit gaat niet hoor. Hier kunnen we niet door blijven rijden. Geannuleerd. En vandaag gaan ze in Andorra nog eens een poging doen om de vierde rit verder te rijden.
2: Zeg, weet je wat op sterven na dood is?
1: Zeg het mij, Anke.
2: De dorpskermis.
1: De dorpskermis?
2: Hoe erg? Op dit moment is er een dorpskermis tussen aanhalingstekens in Herzelen. Weet je hoeveel kraampjes dat daar staan?
1: Nee.
2: Want meestal een dorpskermis, dan denk je, dat zijn botsauto's. Dat zijn een viskraampje, een schietkraampje, een karusselletje, een fritkraam en een smoutenbollenkraam.
1: Vissen.
2: Nee, in Herzelen. Eén.
1: Oei.
2: Alleen een smoutenbollenkraam.
1: Oei, dat is ja.
2: En ze hadden van alles georganiseerd afgelopen weekend. Ze hadden optredens van Lindsay en Willy Sommers geboekt, want ze wouden een groot event daar doen in Herzelen. Die man van de voorkramers wou komen. De schepen heeft 50 voorkramers gebeld.
1: Oh,
2: allemaal hadden ze excuus. Ziek, platte band met de wagen, karusselletje kapot. En wat bleek? Dan stonden ze op de kermis in Haltert.
1: Ah, okay, ja.
2: Want daar zijn veel meer mensen, daar valt veel meer te verdienen. En het schijnt, ja, heel veel voorkramers willen niet meer. Valt ook wel te begrijpen dat die veel meer geld willen verdienen. Dus ze moeten nu wat reanimatiepogingen gaan doen om de dorpskermis toch terug op de piedestal te zetten. Ik zou zeggen, als je er een ziet in de buurt, gewoon eens op bezoek gaan. Want wij negeren die ook altijd die dorpskermis.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Met een Buzzypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Van Haren, Van Haren. Groeien jouw kinderen ook zo snel? Daarom nu bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op een tweede paar. Shop ze in een van onze winkels of op vanharen.be.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Ochtend van Joe.
1: Vandaag in de krant. De hele kleine dorpskermissen zijn een beetje aan het verdwijnen. De concurrentie van de grotere dorpen. Ja, is bikkelhard. Dus die hele kleine dorpjes, daar is bijna niks meer. Er zijn een paar uitzonderingen. Goele zegt bij ons in Neerouteren, dat was ook bijna niks meer. Maar de plaatselijke horeca heeft dat uit het slop kunnen trekken. Eva die zegt, de dorpskermis bij ons in Molenstede, dat is nog wel iets. Dat is in de buurt van Diest. Nog altijd het evenement van het jaar met 5 kramen.
2: Woehoe.
1: Wow, dat is de moeite. En in Ezen bij Dix Muiden staat er al een aantal jaar alleen maar een schietkraam en een viskraam op de kermis. En daar houdt het bij op.
2: Ja. Ja, maar in sommige dorpen is het nog altijd wild, hip en happening. En in de helft van het volk dat daar woont, verlof met de kermis.
1: Echt? Oh, cool.
2: En Lisbeth, dat is waar, hè?
3: Ja, dat is helemaal waar. Goedemorgen, dankjewel.
2: Doe jij dat ook? Kijk je daarna uit? Zet je dat in de agenda van verlof nemen, de kermis?
3: Ja, die wordt het echt nog enorm goed gegeerd eigenlijk, de kermis. Zowel met de kindjes als het heel goed weer is op de kermis zelf, waar de kermissen doen het. En dan zeker ook de horeca hier in het dorp ook. Hè.
2: Ja, en dat is binnenkort weer terug, hè?
3: Ja. De tweede zondag van september, dacht ik dat. Als ik het juist zeg, is hier in Reti de kermis. En dan in maart hebben we steeds de jaarmarkt, dat ze zeggen. Dan is er zo'n marktje ook nog bij. Hè.
2: Ja. Maar weet je, hè, ik vind kermis, hè, ik word nog altijd zielsgelukkig van kermis.
1: Is dat zo, ja?
2: Vroeger was dat echt zo de hoogperiode thuis. Mm-hmm. En dan kreeg ik ook altijd van mijn ouders kermiskleren.
1: Kermiskleren?
2: Ja, dat bedoel ik niet marginale figuurlijk van de kermiskleren, wat ze zo vroeger zeiden met een negatieve bijklank. Maar echt, dan gingen we shoppen en dan mocht ik, als de kermis zondag was, die kermiskleren aandoen.
1: Ja.
2: En dat was, dus ik kreeg geen nieuwe outfit op 1 september, maar wel als de kermis was. En dat was in oktober.
1: Zo zie je wat verschil in opvoeding, hè? Zij kreeg nieuwe kleren voor de kermis en ik kreeg nieuwe kleren als het Pasen was. Dus, want dan gingen we naar de kerk met z'n allen.
2: Dat hoefde ik niet te doen. Ik moest gewoon frietjes eten aan een kraam en mooi gestyled zijn. Dat vond mijn mama belangrijk.
1: En ik hostie.

0: Joe.
1: Altijd lekker in de ochtend een eitje bij het ontbijtje. Twee eitjes, drie eitjes voor de grote eters. Spiegeleitjes, gekookte eitjes, gepocheerde eitjes, salmonella eitjes. Ja, dat laatste moet je voorzichtig mee zijn. Het is het grote nieuws in de krant vandaag dat er minstens 300 mensen zijn besmet geraakt met salmonella na het eten van besmette eieren. En dat wil je eigenlijk echt niet voor hebben. Ze kwamen allemaal van de Belgische eierproducent Larco in Geel. Het bedrijf is op 10 augustus gesloten en de eieren zijn teruggeroepen, niet alleen in ons land, maar ook in Italië, Nederland, Spanje. Wij waren onze eieren in heel Europa aan het verspreiden en dat wil je niet voor hebben. Trouwens, ook in het Verenigd Koninkrijk is er een grote salmonella-uitbraak. Die eiste daar al één dode, hè. Dus lacherig over.
2: Ja, heb jij dat ooit al eens gehad?
1: Salmonella, eigenlijk?
2: Ja, nee, maar gewoon niet. Salmonella in het algemeen.
1: Nee, natuurlijk niet.
2: Oh, natuurlijk
1: jij wel?
2: Niet.
1: Heb jij salmonella gehad?
2: Nee, maar het is maar een vraag.
1: Dat
2: van.
1: Zo, hè. Hoe zou ik dat dan hebben, salmonella?
2: Oh, maar ja. Maar is het wel, zijn die vratjes nu weg daar?
1: Maar eitjes, ik
2: Heeft dat zelf je geholpen?
1: Stop ermee,
2: Anke. Sorry, maar ik dacht, je gaat het eigenlijk eens opbiechten aan iedereen. Maar
1: ik wil het ei niet kwijt.
2: Ja, je wilt het niet meer op hebben. Oké, dat is goed. Ik heb zometeen, ga ik het wel nog hebben over eitjes.
1: Over eitjes?
2: Ja, ik heb echt zoiets, ik heb altijd iets voor. En ik probeer het op te lossen, eigenwijs.
1: Eigenwijs, is goed, hè?
2: Met iets dat helemaal niet helpt. En nu heb ik een tip gelezen. Ik heb hem niet gedaan, maar het lijkt me logisch om het zo op te lossen in de toekomst.
1: Een probleem met eieren?
2: In de keuken.
1: Oké, dat zou rot zijn. En, oké.
2: Nee, niks met rot. Nee, gewoon in de keuken.
1: In de keuken, met de pan.
2: Met de pan.
1: Zo meteen.
2: Maar dat zal.
0: Dit is Joe. I threw a wish in the well.

0: half zeven. Een tip voor een schaalvrij leven.
1: Kijk, hè, dus als je zo een eiken tikt tegen de rand van de pan om een spiegelei te maken, slagen jullie er altijd in om dat zonder stukjes schaal nog in de pan te doen? Hè? Dat zo meteen...
2: Nooit.
1: Heb jij dat ook altijd voor?
2: Kan toch niet koken?
3: Ja, meestal
1: maar,
3: wel,
1: maar jij bent me niet, jij lijkt me niet type dan spiegelei bakt.
3: Ja, niet zo vaak, nee.
1: Dus je hebt dat dan nog niet echt voor?
3: Nee, ik heb dat ook niet zo vaak voor. Nee.
1: Ach jij, Grim, bakt jij wel eens een spiegelei?
3: Grim is al lang weg.
1: Oh, Grim is
3: dat weer aan zijn bureau te werken op dit moment.
1: Grim dacht wel een saaie tip, gaat dat zijn, ik ben hier weg. Nee, maar kijk, ik heb dat altijd voor, want wij bakken echt, hè. Ja, zeker. Poh. Ja, elke zaterdag en zondag.
3: Spiegeleitjes altijd. Okay.
1: Zes of zo.
3: Wat?
1: Ja.
3: Een persoon?
1: Nee.
3: Ieder
1: twee of zo. Ja. In ieder geval. Maar ik heb er altijd voor dat er van die stukjes eierschaal in de pan blijven. En dan ga ik dat met zo'n houten spatel proberen zo te schrobben naar de kant. Waardoor dat ei al zo half uit elkaar ligt.
3: Een pincetje doen of zo, Anke.
1: Ja,
3: ik heb zo'n die...
1: Een keukenpincet.
3: Ja, ik heb keukenpincet.
1: Bestaat dat zelfs?
3: Natuurlijk bestaat dat.
1: Mag ik wel zeggen, of pak je dan die van die wenkbrauwen om even...
0: Dit is Joe. Joe 80's en 90's.

0: Straks bij Sven en Anke.
1: Ja, maar eigenlijk ook wel leuk, want in onze spotlight elke dag 6:15 zetten we iemand uit de krant of uit het nieuws of iemand die ons op een of andere manier bijzonder aanspreekt in de spotlight. En ik ben zo blij, want een van mijn idolen is weer een hele ander soort stijl muziek. Die heeft de voorpagina van de krant gehaald, eindelijk. Want ik leur er al zo lang mee om er eens een keer goed reclame over te maken. En dat ga ik vandaag nog eens doen. Hij is een van de grote helden die binnenkort op een podium in ons land staat. En we moeten hem extra aandacht geven deze ochtend. Zometeen eerst.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
3: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
4: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
5: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
4: Nee.
5: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
4: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
5: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
4: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
8: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè.
9: Dankjewel.
7: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Luister. Het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
11: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
12: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
11: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
12: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
11: Nou, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
2: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
11: Allee ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
2: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
0: Joe

0: iemand in de spotlight te zetten.
1: Vandaag in de spotlight.
0: Ja, DJ Priester Padre Guilherme.
2: Jouw grootste idool.
0: Ja, grootste idool, maar ik volg hem al een tijdje op Instagram. En als je dat nog niet doet, moet je het eigenlijk ook wel eens gaan doen. Want we zijn vandaag 25 augustus en over een paar dagen komt die, ja, wereldster van de dancemuziek naar Maritsu. Meer bepaald naar de abdij van Maritsu. Ja. Want op 28 en 29 augustus in die hele rustige, serene, mooie abdij vindt een echt rave-festival plaats.
2: Oh.
0: Ja, en dat is wel bijzonder, want dat is eigenlijk al bekend geraakt in het voorjaar. Toen is er een filmpje van de abt, van abt François, viraal gegaan. Want François liep met een koptelefoon, echt in zijn, ja, in zijn habijt, liep hij rond aan de abdij en iemand vroeg hem, nou, wat ben je aan het luisteren? En toen zei de abt dit hier.
3: Bonjour, je peux vous poser une question?
4: Oui.
3: Qu'est-ce que vous écoutez?
4: Oui, wat is de Padre Guy?

parochie, in de parochiezaal. En dat is groter en groter geworden. En nu treedt hij overal op. En hij speelt alle soorten dancemuziek. Bijvoorbeeld, hij heeft nu op zijn Instagram gepost dat hij Freed From Desire in de mix smijt. Of ook Scatman John, dat soort dingen. Maar tussendoor steekt hij ook religieuze muziek, zoals het Ave Maria. Dat verwerkt hij dan in dancemuziek en dat klinkt dan zo.

0: en alle spotlights dan aan. De paarden met zijn handen in de lucht en iedereen gaat dan mee. Op dit soort muziek. Dat is echt keicool om te zien.
1: Dat gaat hij maar het zo zijn.
0: En ik ben benieuwd of er ook een boodschap van de paus gaat zijn. Want hij heeft dus op de jongere dagen gedraaid. Daar stonden echt maar honderdduizenden jongeren bij elkaar. En dan was er plotseling, midden in zijn set, was er een boodschap van de paus aan al die jongeren. En dat heeft hij ook geweldig goed in de mix gesmeten. Dat ging zo.
2: And by the blessing of Almighty God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, come upon you and remain with you always. Amen.
0: Dat is echt een Morrowland stuff, hè?
1: Amai.
0: Niet normaal. Maar er is ook iets aan het gebeuren bij de jeugd. Heel veel jongeren zijn weer geïnteresseerd in spirituele dingen. En als je dit sausje erover kan gieten...
1: Ja, dan kan het eigenlijk... Het brainwashen gaat dan eigenlijk nog beter.
0: Ja, brainwashen. Joe, 80s en 90s.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen? IKEA-tip van de week.
3: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
2: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
4: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Een goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel, voor de 6e keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond, de dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quintin gaat vandaag naar Sint-Gilles. Er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
7: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En na zich op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat het identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
6: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n €2000 per jaar, of liefst €350 meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
8: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
6: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. In het zuiden van Frankrijk zijn zeker 41 mensen gewond geraakt toen daar plots een tornado passeerde. 15 van hen liggen in het ziekenhuis. Een van de gewonden is een zwangere vrouw die in een ingestorte muur terechtkwam. In de buurt van Carcassonne raakten zeker 300 huizen beschadigd, vooral doordat daken weggeblazen werden. Bijna 3000 mensen zaten een tijdje zonder stroom. En er nog sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op 0-0 en eindigen dus tweede. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Moeilijker, maar zeker niet onmogelijk, zegt aanvoerster Alix Grenier.
9: Het is zeker jammer, want we hadden heel graag thuis willen spelen tegen Australië. Gewoon voor ons eigen publiek. We waren graag nog een wedstrijdje hier gebleven. Nu, het is zo. Hadden we dat op voorhand kunnen vertekenen, hadden we ja gezegd. Dus we gaan er vol een bak voor. Wie het ook is, we gaan voor de winst.
6: Die halve finale in Nederland is voor overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien. Mogelijk met onweer, maxima rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien. Mogelijk met onweer en tot 28 graden.
5: Dit is Joe

We hebben goed nieuws, beste vrienden. Ondertussen al 10 jaar, en vooral in andere ochtendshows die we gedaan hebben, zetten wij af en toe de poorten van de dag open. En dat hadden we gisteren ook gedaan toen de zon aan het opkomen was, ongeveer rond dit uur. Die is dat trouwens nu ook weer aan het doen, met prachtige foto's die binnenkomen. En altijd krijgen we dan de reactie van, oh, die poorten van de dag, dat is zo mooi, ik zou het graag als wekker hebben. Maar nu hebben wij sinds kort zo'n feature in onze app van Joe, dat je kan wakker worden met persoonlijke berichten van DJ's. En toen hadden we gisteren het gevoel, moeten we die wekker ook niet aanbieden. Als poorten van de dag, gewoon als wekker. We hebben het gevraagd aan de mensen van online. En morgen vroeg gaat het in orde zijn. Vanaf morgen vroeg ga je officieel met dit kunnen wakker worden.

0: van Joe. Elke dag van 6 tot 10.
1: Ah, de poorten van de dag vanaf morgen in de wekker in de Joe-app. Heel veel mensen zijn daar blij mee. Hè. Het komt binnen van, ach, dat was mijn vaste wekker. Heerlijk. Dat had ik nu nodig in het leven. Was heel fijn dat wij daarin kunnen voorzien. Ja. Trouwens, in de Joe-app heb je een hele menukaart aan mogelijke boodschappen van ons, maar ook van andere Joe-DJ's. En er komen er nog bij. Hè. Iedereen is aan het broeden om een boodschap te bedenken speciaal voor jullie. Je kan dan het uur instellen en daarna begint Joe te spelen. Maar opgepast. De wekker instellen, dat gebeurt op eigen risico. Hè, Els uit Leuven, goedemorgen.
2: Dag Els, hallo.
3: Ja, goedemorgen. Ja, ik heb wel iets voor gehad. Ja. Ja,
1: vertel.
3: Ja, ik had dus vorige week ook gehoord over de wekker in de Joe-app en dacht, oh wow, dat klinkt tof. Dus ja, ik direct naar de app op ochtend om de wekker te ontdekken. Maar ja, ik was die in de ochtend ook met andere dingen bezig. Dus ik zeg, ja, ik ga die wekker wel eens op een ander moment instellen. Uh-huh. Tot vorige vrijdag namiddag, hè, we waren samen met een 15-tal collega's. Want we hadden zo'n teammeeting. En ja, mijn baas was nota bene iets aan het uitleggen toen mijn gsm plots afging. En in één keer begon jullie stem te spreken. Ik zei, oh nee, die wekker is aan het afgaan, kom van u. En ik probeerde om die te stoppen, maar dat ging niet. En jullie bleven maar praten.
1: Oh nee.
3: Sorry, sorry. Maar ik kreeg die wekker gewoon niet afgezet. Jullie gewoon even tijd, allee, jullie hebben heel een tijd zitten praten.
2: Ja.
3: Ja, en ja, uiteindelijk heb ik mijn gsm gewoon afgezet, want ja, ik was zo'n beetje in paniek om die. Ik heb de wekker gewoon niet uitgezet en iedereen natuurlijk aan het lachen.
1: Oh, maar dat is zo herkenbaar. Oh, ik heb dat ook altijd voor. Zo van, en dat, met alle macht, en dan wist je ook niks meer. Alles blokkeert dan.
2: En je
1: drukt op van alles en het gaat niet meer. En iedereen heeft het gehoord.
2: Ja, ja, ja,
1: of welk YouTube-filmpje aan het kijken was. Of wat je aan het luisteren was van podcast in een auto. Dat heb ik altijd voor.
2: Dat valt eigenlijk nog wat mee, want je zat in een vergadering met een basis. Blijkbaar kon mij lachen, maar je kan zo die dingen voor hebben. Je zit heel sereen, ik zeg maar. Je zit in een begrafenis bijvoorbeeld. En dit is je ringtone.
1: Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ring ding, ding, ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring ding, ring
2: is ook niet interessant eigenlijk. Hè. Altijd mee uitkijken.
3: Ja, maar ik zit 's morgens ook met Joey mijn oortjes naar het werk. En ik zet dat dan uit. En soms ben ik aan mijn bureau en begin je toch iedere keer plots te spelen.
2: Huh? Dan moet je toch de instelling van je gsm eens goed bekijken. Want daar komt toch iets niet onder.
1: Maar dat is goed. Je kan ons niet missen en wij kunnen jou niet missen. Dat is het verhaal eigenlijk, Els.
2: Allee, vanaf nu kan je ook met die speciale wekker de poorten van de dag.
1: En als er iemand de Crazy Frog nog heeft, laat dat eens weten. Heel benieuwd.
0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
1: En? Wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
1: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar en om te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
6: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
6: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
7: Bruno.
8: Mobile Vikings.
9: Lotto is op zoek naar billen.
10: Billen?
9: Die op designmeubelen willen zitten.
10: Oh ja.
9: In een dure onderbroek.
10: Oh, ik wil dat.
9: Eventueel met een trampstamp erboven.
10: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
11: Cécile.
9: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
12: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
13: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
16: Joe 80s en 90s.

0: Iemand die zegt, die van mij gaat 3 keer af als wekker elke ochtend. En mijn man wordt daar zo boos van, die is daar zo door geïrriteerd. Ik kan me wel voorstellen.
1: Maar wat dat je dat zelf, dat je daarmee wil wakker worden. Speciaal.
0: Maar mensen die het al voor gehad hebben, op het verkeerde moment verkeerde geluid horen, is Lotte die zegt, ik zat dus op een overvolle trein richting Antwerpen. En mijn smartphone begon plots een romantisch voicemailbericht af te spelen. Van mijn vriend Thomas, die zei luid, schatje, bel me zodra je alleen bent, ik mis je en kan niet wachten tot vanavond. En ze zei, ik kreeg het toestel niet meteen stil. En iemand naast mij zei, amai, Thomas heeft blijkbaar ook goesting in de treinrit. En Jeroen die zegt, ik stond samen met mijn baas en 3 collega's in een overvolle lift. Plots begint mijn smartphone een geluid af te spelen dat ik meteen herkende. Het was een gênant kreungeluid uit een filmpje dat ik de avond ervoor had bekeken. Oeps.
1: Ah ja, ja, maar dat is, want dat stuurt Lisbeth ook, hè. Jens den Donker heeft dat ook voor gehad met zijn gsm, die ongewenst filmpjes afspeelde toen hij ging logeren bij zijn ouders.
0: Oké.
1: Ik heb die show gezien.
0: Ja.
1: Dat was 2 jaar geleden die show. Dat was die show heette die. Het zou grappig zijn, moest het niet zo triestig zijn of zoiets. Okay. Een hele leuke show. En hij gaat logeren bij zijn ouders. En hij wil even een privé momentje voor zich. Dus hij gaat naar boven en hij wil een pornofilmpje kijken. Mooi. En dan denkt hij, tja, ik hoor precies niks.
2: Ik surf naar de vuile site. Ik klik er op het eerste beste filmpje dat ik kan vinden. Ik denk, alright, alright, alright. Maar ik zeg op een gegeven moment, maar tja, maar dat is nu raar. Het zit eigenlijk precies geen geluid bij. Maar ik zeg maar tja. Ik zet dat wel luider zo. Ik zet dat helemaal op maximum. En uiteindelijk hoor ik wel wat gekreun. Maar dat komt niet van mijn telefoon, dat komt van mij. Ik zeg maar godverdomme, ben ik nog verbonden met die bluetooth, hè? Ben ik nog verbonden met die bluetooth? Enfin, nog niet direct natuurlijk. En eerst nog 2 minuten moest dan wachten op de overloop dat er een erectie was gezakt. Ik kom weer terug beneden. Mijn mama zit nog altijd in de keuken. Maar nu is ze zo super geconcentreerd serviet met een plooien. Ik wist niet dat je naar dat soort films keek. En ik dacht, ik kan dit gesprek echt niet voeren met mijn ma. Dat durf ik niet. En daar ruik ik echt lef niet voor. Dus ik beslis, ik ga keihard liegen. Dus ik zeg, ja, ja, ik geef het toe. Ik heb gekeken, maar dat was nu de eerste... Maar ook de laatste keer. Zeg, het ding dat ik gezien heb, ben er echt niet goed van. En mama zegt, oh, maar natuurlijk ben je er niet goed van. Je bent daar toch veel te gevoelig voor. En ze voegt eraan toe, weet je wat er daar ook niet tegen kan? Weet je wat er daar ook veel te gevoelig voor is? Je papa. Op dat moment komt mijn pa van achter de hoek en in een nanoseconde oogcontact die hij genoeg om tegen mij te zeggen, klein, had me niet verraden. Hè. Top moment.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: is het cijfer van de dag 7. Mm-hmm. En meer bepaald 7 jaar. Dat is al behoorlijk lang. Dat je er last van zou hebben. Als je, als je iets doet, een bepaald dingetje doet, zou je daar echt 7 jaar de gevolgen van moeten dragen. 7 jaar, hè?
1: Maar is het iets strafbaars?
0: Het is niet strafbaar, maar ik zou het toch niet aanraden om het te doen. Alhoewel, we moeten wel eens... Wel
1: aan de elektriciteit hangen.
0: Nee, jongen, maar dat is... Oh. Dat is nee,
1: maar ja,
0: dat
1: is echt maar iets, hè.
0: Nee, dat is
1: maar, nee, maar ik bedoel, ik zeg toch niet dat je dat moet doen, maar je zegt nee. gevolgen van hebben.
0: Ja, 7 jaar zou dat blijven doorzinderen.
1: Is het een ziekte?
0: Ja, of het een ziekte is, dat weet ik. We gaan er een expert over bellen of dat inderdaad ook wel klopt, die 7 jaar.
1: Maar is het een beetje een risico? Is het van,
0: ja, het
1: zal je niet overkomen, tenzij je een stouterik bent die
0: het
1: doet.
0: Het zal sommige mensen per ongeluk wel eens overkomen zijn.
1: Ken jij iemand die het al per ongeluk
0: overkomt? Jawel.
1: Maar ken ik ook iemand die het al voor heeft gehad?
0: Ja, ik zou mij verwonderen als je iemand kent die het alles heeft voorgehad. Ja, inderdaad. Maar 7 jaar, hè?
1: Een brandwonde. Een brandwonde.
0: Dat is het niet. Het is niet een brandwonde. Het is iets anders.
1: Een doorlichtwonde.
0: Dat is het ook niet. Nee. Het is een gevolg van een soort van handeling die je doet. Maar dat heb je bij brandwonden ook al, maar dat is het niet.
1: Och, een ding, hè.
0: En wat?
1: Iets dat breekt, een gebroken pols of voet of been of een vinger afzagen.
0: Een vinger afzagen?
1: Nee. De pols met een bijl af.
0: Nee, het is niet zo dramatisch. En eerlijk gezegd wil ik er nu al bij zeggen dat die 7 jaar, dat is zo, dat wordt altijd gezegd van die 7 jaar. Maar ik wil toch mijn expert even checken of het klopt.
1: 7 vette en 7 magere jaren.
0: Nee, dat is het ook niet. Het is toch een soort van handeling. En dat is toch de gedachte dat je daar 7 jaar echt last van zou kunnen hebben.
1: Hebben wij die handeling alles gedaan?
0: Ja, vermoedelijk wel, hè. Kan bijna niet anders. Jij, Sander, ooit al gedaan? Sander wel.
1: Heb ik dat al gedaan, denk ik.
0: Ja, maar ik weet niet of jij dat soort dingen doet.
1: Maar het is iets wat fout kan aflopen als je het doet.
0: Ja, wel, het zou 7 jaar zijn. Nee. Het is iets kleiner. Het is echt iets... Het is behoorlijk klein. Het is klein, maar wel met gevolgen,
1: Wat? Spijker in de muur kloppen en dan heb je nagelknoppen van je...
0: Dat is geen 7 jaar
1: dan
0: last
1: heb je een blauwe nagel.
0: Allee, help even, Anke, alsjeblieft, via de app van Joe. Het is iets wat onze moeders en grootmoeders ons altijd gezegd hebben toen.

0: 7 is het cijfer van de dag. 7 jaar meer bepaald. Als je een bepaalde handeling stelt, dan zou je daar 7 jaar last van hebben.
1: Ja, het ingebouwd denkcomputertje van al onze luisteraars is echt gretig op dreef. Er komt van alles binnen. Een tekenbeet zou je 7 jaar last van hebben. Ja, dan zie je van Lyme. Oh,
0: ja, ja, maar dat moet je niet hebben. Hè?
1: Dat wil je niet hebben. Hè?
0: Is het niet, hè?
1: Je vingers kraken, daar 7 jaar last van hebben. Oei, mijn dochter doet dat elke dag.
0: Zo de vingers kraken.
1: Zo trekken, hè. Ja. Oh, ik vind dat een vervelend geluid. Een spiegel breken, want jij zei, als mama's hebben het altijd gezegd, niet doen. Ons grootmoeders zeiden het, want dan zou je 7 jaar ongeluk hebben.
0: Ja, weet je, dat is het niet, maar dat gaat dan wel weer ergens min of meer in de juiste richting. Ja. Want het is een soort van of urban legend, of er zit wel een waarheid in. Gaan we checken zo meteen iets wat onze ouders altijd zeiden.
1: Bij het klinken, niet in de ogen kijken. Als je dat niet doet,
0: ja,
1: dan
0: heb je wat?
1: Ja, dan weet je dat 7 jaar kindkloppen gaat zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Wat komt
0: is
1: er nog binnen?
0: Niet, is
1: je bloed dat om de 7 jaar wisselt. Heb je helemaal nieuw bloed van kop tot teen.
0: Is het niet.
1: Op een schuif af je poef verbranden door de zon.
0: 7 jaar.
1: Ja, maar heel vaak is dat zo op blikken.
0: Ja,
1: blikken dingen. Maar ik denk dat het die is, eerlijk gezegd. En ook omdat we echt 100.000 keer gehoord hebben vroeger, dat je nooit je kauwgom mag inslikken, want dan blijft dat 7 jaar in je maag en dan ga je misschien doodgaan.
0: Heb je dat ooit gedaan, een kauwgom ingeslikt?
1: Nou, ik heb een expert naast in mijn bed wonen.
0: Je hebt een expert naast in je bed
1: wonen? Ja, eigenlijk nee. Mijn man Tom.
0: Die slikt de kauwgom altijd in of wat?
1: Ja, dat is als Lou zegt, papa, ik weet niet wat ik met mijn kauwgom moet doen. Dat slikt Tom die in. Zijn er nog papa's en mama's die dat doen?
0: Oh.
1: Ja, dan is er zo, ja, maar beter dat dan dat je het ergens op straat gooit.
0: En dan 7 jaar in de buik,
1: Tom,
0: al die kauwgom van de kinderen die daar liggen.
1: Ja, maar die slikt ook zijn eigen kom. Die,
0: ja, ja,
1: zou,
0: het is,
1: die zou ook jouw kauwgom inslikken.
0: Bah, maar ja, maar
1: geen probleem.
0: Voor
1: geen probleem.
0: Het is wel dat, ja, inderdaad. En we gaan bellen met een expert.
1: Of dat kwaad kan.
0: Of dat, ja, wat de gevolgen zijn van het in te slikken. Of je daar echt 7 jaar in je maag ellende van hebt. Of dat het nog wel meevalt. En of het gezond is of ongezond is. Of het gewoon mogen doen. Voortaan of niet.
1: Zal ik Tom een berichtje sturen dat hem nu zeker moet luisteren.
2: Vanavond bij VTM. Authenticiteit en een open badkamer. In met 4 in bed. En bij VTM 2 knokken NSC en Boede Glimt voor een plek in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Zaak.
4: Zaak?
5: Chocoladezaak, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Zaak.
6: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
7: Het nieuwe schooljaar begint!
8: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden. Huh? Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
7: Oh my.
8: Lidl, dat kan tellen.
9: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
10: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
9: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.

0: elkaar geen kwaad, zou ik niet zeggen. Oh. Maar de kauwgom is zo gemaakt. Dat wil zeggen dat wij vrij kleine kauwgoms krijgen om op te kauwen. En die kauwgom, ja, die bestaat uit een elastisch deel, hè, waar we dus herhaaldelijk kunnen opkauwen. Dat is de gom. En daar worden dingen aan toegevoegd, zodat we dat natuurlijk een beetje lekker vinden. Hè. Daar worden aroma's aan toegevoegd. Ik maak bijvoorbeeld aan de munt, suikers of zoetstoffen en misschien soms kleurstoffen. Maar nu die gom, hè, dat is het grootste deel van die kauwgom, daar kan eigenlijk ons verteringsstelsel ja, niet veel mee doen. Dat is niet verteerbaar door ons speeksel, wordt niet aangetast door de zure omstandigheden van de maag. En ons verteringsstelsel kan dat eigenlijk alleen maar zijn spierbewegingen op uitoefenen om dat dus terug naar de uitgang te begeleiden. Dus ja, aangezien dat klein en ja, verpompbaar is, zal dat met de ontlasting in normale omstandigheden het lichaam verlaten, 24, 48 uur later na het inslikken.
1: Maar je zei wel, helemaal niet kwaad kunnen is ook niet waar. Wat is er dan toch wel een beetje gevaarlijk aan?
0: Voilà, dus als je kijkt naar de literatuur, dan zijn er toch wel gevallen van kinderen die dat herhaaldelijk doen. En waar al die kleine propjes elkaar in het verteringsstelsel toch hadden gevonden en een grote prop hadden gemaakt. En dat moest dan dus wel behandeld worden en weggenomen worden. Dus helemaal onschuldig is het zeker niet. Ja. Wat je ook hoort, is dat de kauwgom, als die dus per ongeluk naar achter geraakt in de mond, dat die ook wel in de luchtwegen kunnen geraken. En dat is ook gevaarlijk. Hè. Dus het is eigenlijk wel het beste aan te raden van, kijk, het heet kauwgom. Hou het in je mond, zolang dat je er plezier aan hebt en daarna gewoon in de vuilbak.
1: Ja, en dus in die zin was het een goede manier om te zeggen, 7 jaar, heel lang kan je problemen krijgen.
2: Ja, zeker voor kindjes, voor volwassenen, ça va, maar voor kindjes, die stikken al rap wat in hun mond. Hè.
1: Ja, ja, want er zijn wel dingen die gevaarlijker zijn, zeker, hè, dan een kauwgom. Lego, blokken.
2: Knikkers.
1: Barbie.
2: Ja, wat moet je dan doen?
0: Wel, tantegifcentrum is altijd een goede reflex. Hè? Maar het tantegifcentrum is heel duidelijk op de website. Je hoeft je niet te storen als je per ongeluk een kauwgom hebt ingeslikt. Maar wat ze bijvoorbeeld wel zeggen, let ervoor op als je iets inslikt. Heel belangrijk is om te kijken van, kijk, was het klein? Was het elastisch? Ja, dan zou het wel gemakkelijk eigenlijk zijn weg naar buiten moeten kunnen vinden. Maar er zijn wel bepaalde kleine zaken, niet elastisch weliswaar, die ze toch voor alarmeren. En dat zijn bijvoorbeeld die kleine batterijen. Die knoopcelbatterijen of bijvoorbeeld sommige magneten, die zijn wel onverteerbaar, maar daar zouden stoffen van kunnen vrijkomen in het verteringsstelsel en dat kan wel heel gevaarlijk zijn. Dus het is sowieso een goede reflex, zeker met kleine kinderen, denk ik, om het antigifcentrum een keer te bellen of een dokter te raadplegen. Ja, ja. Dat is altijd een goede reflex.
2: Mag ik eens iets waar ik heel trots op ben vertellen? Ik heb nog nooit naar het antigifcentrum moeten bellen. Ik ben daar echt fier op, want je zou denken, in mijn chaos, die Anke heeft al van al voor gehad, hè. Nog nooit.
1: Allee, proficiat, Anke. Nooit. Heel fijn.
3: Dit is Joe.
4: Joe 80s en 90s.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Er is gisteravond opnieuw geschoten in Brussel. Voor de zesde keer al in amper 3 dagen tijd. Het gebeurde gisteravond in Sint-Gilles. Volgens de burgemeester werd er op een kruispunt geschoten met een automatisch wapen. Er raakte niemand gewond. De dader is gevlucht. Net als bij andere schietpartijen wordt onderzocht of er een link is met het drugsmilieu. Binnenlandminister Quentin gaat vandaag naar Sint-Gilles. En er wordt vandaag een autopsie gedaan op het lichaam dat gisteren gevonden werd in Onet bij Dinant. Het onderzoek moet bevestigen of het om de kleine Timeo gaat die in juni verdween, samen met zijn vader. Je hoort Gerry van Loek van de cel Vermiste Personen.
4: Het is een van de onderzoekers die eigenlijk door oude getuigenissen is gegaan. Dat heeft geleid tot het lokaliseren van een plaats. En nazicht op die plaats heeft spijtig genoeg moeten leiden tot het terugvinden van een lichaam van een kind. Alles doet vermoeden dat het meer dan waarschijnlijk om Timeo gaat. En wij hopen dat identificatieproces ons ook een effectief resultaat oplevert.
3: De vader van Timeo is nog altijd spoorloos. De tweede verblijfstaks is in het binnenland vaak duurder dan aan zee. Dat blijkt uit een onderzoek van HLN. In Gent en Leuven bijvoorbeeld betaal je zo'n 2000 euro per jaar, of liefst 350 euro meer dan vorig jaar. Journaliste Jana Valken.
5: Ik heb die stadsbesturen gehoord. Ze vinden dat logisch dat tweede verblijvers mee betalen, omdat ze ook gebruik maken van alle infrastructuur in de stad. En ze verwijzen ook allebei naar de wooncrisis. Er is een krapte om een woning te vinden. Dus zij zeggen nu, als tweede verblijvers ook nog eens die panden bezet gaan houden, dan moeten ze daar ook meer voor betalen.
3: De stad Hasselt is een uitzondering. Daar betaal je helemaal geen tweede verblijfstaks. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en vooral rond de zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag. Want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië op 0-0 steken en eindigen zo tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Je hoort speelster Stefanie van den Borre.
6: Het is jammer. Ten eerste, dit publiek is fantastisch hier. En dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen. En heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, je speelt liever tegen net iets mindere tegenstander. Maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
3: De halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen. Later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Maxima rond de 23 graden. Morgen eerst buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag wisselend bewolkt en geleidelijk stevige buien, mogelijk met onweer en tot 28 graden.
2: Dit is Joe

0: Gisteravond was er opnieuw een schietpartij in de Brusselse gemeente Sint-Gilles voor de derde dag op rij. En bijna wordt het een fait divers in ons nieuws. Van god ja, daar in het verre Brussel, dat is daar nu eenmaal zo. Maar eigenlijk is het waanzin, de Wild Wild West in onze hoofdstad. Jurgen de Lansheer is korpschef van de Brusselse politiezone Zuid. Goedemorgen Jurgen, alweer een schietpartij.
1: Goedemorgen. Ja, alweer een schietpartij. En terecht, zoals u zegt, het wordt op den duur voor de mensen een gewoonte. En dat mag het eigenlijk niet zijn, want het is een ernstig feit.
2: Ja, wat is er eigenlijk aan het gebeuren? Waarom laat het geweld nu op, volgens de informatie die je nu hebt?
1: Wel, wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. Zoals u weet gaat er enorm veel geld rond in de deal. Dus het dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50.000 en 80.000 euro kan ombrengen.
2: Wow.
1: En dat maakt dat ze proberen die plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen. Ja. En wij denken dat er op dit moment een zwakte gezien wordt bij een of andere bende, waardoor dat ze dan gaan proberen om het over te nemen.
2: Ja, en dan schieten ze maar op elkaar. Ze lopen zelfs met oorlogswapens door de stad, hoor je dan vertellen. En daar wonen en werken mensen rond, daar zijn scholen. Dat is knettergek eigenlijk, hè?
1: Ja, dat klopt. En dat is eigenlijk een... het begin is natuurlijk altijd de vraag naar die producten. En we moeten dus niet alleen werken op het feit dat die mensen daar rondlopen met die wapens. Dat is één zaak en dat is heel belangrijk. Maar ook op de vraagzijde. En we moeten die proberen af te snijden.
2: Hmm. Ja, makkelijker gezegd dan gedaan. En dan hoor je ook politici zeggen, we hebben te weinig middelen in Brussel. In Antwerpen, daar hebben ze extra middelen gekregen, omdat de drugstrijd rond de haven daar ook belangrijk is. Maar Brussel, is daar echt een vraag nu? Te weinig middelen, klopt dat? Voel jij dat ook?
1: Wel, natuurlijk, het zou altijd makkelijker zijn als je meer middelen hebt. Hè. Het is al jaren dat wij met een deficit aan politiemensen, dat wij daarmee kampen. Maar anderzijds natuurlijk ook de opvang nadien. Het is niet alleen de politieaanwezigheid die moet verhoogd worden. Want ik wil ook niet in een politiestaat terechtkomen. Hè, zoals je zegt, er wonen en werken daar mensen.
2: Maar ook niet in een staat waar er geschoten wordt constant. Hè. Dat ook niet natuurlijk.
1: Nee, dat klopt. Maar je moet natuurlijk de oorzaak aanpakken. Mm-hmm. En dat is de armoede in die wijken. Het feit dat er mensen veel te gemakkelijk kunnen kiezen voor dat makkelijk geldgewin. Dat zijn mensen in een illegaal verblijf, die in een kwetsbare positie zitten en die eigenlijk misbruikt worden door die bendes. En daar moet je ook op werken ze doen dat dat wegkomt. En dan ga je die strijd al niet meer zo hevig hebben. En dan hebben wij veel meer mogelijkheden om eigenlijk de drugstrafiek zelf aan te pakken. Plus dat natuurlijk komt dat het op een veel grotere schaal is. Hè. Antwerpen en Brussel. U zegt het verre Brussel, maar het ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Uh-huh. Iedereen kan overal heel makkelijk komen, kan makkelijk reizen, internationaal ook. Dus we moeten dat internationaal aanpakken, maar voor lokaal moeten we de veiligheid garanderen voor de mensen in onze wijk.
0: Maar zie je de toekomst rooskleuriger tegemoet, Jurgen?
1: Maar ik denk dat we moeten hoopvol blijven, want anders, als we nu de handdoek gooien, dan komen we terecht in situaties zoals Marseille. En dat willen we zeker niet.
2: Nee,
1: op dit moment is de wijk leefbaar, maar kampen we met die permanente dreiging van die drugstijd, van die oorlogswapens die gemanipuleerd worden door amateurs. En dat is een groter gevaar eigenlijk dan in een oorlogssituatie, want daar zijn het meestal professionals. Die zijn het amateurs die een wapen in de handen gestopt krijgen en op den duur, het kan niet blijven duren. Er zal wel eens een onschuldig slachtoffer vallen en daar zijn we het meeste bang voor.
0: Ja, en ook voor jullie eigen veiligheid, hè? Want hoe hou je je personeel gemotiveerd?
1: Wel, tot nu toe ben ik verbazend genoeg. Ben ik wel verbaasd. Ik zie hoe sterk dat. En ik ben zaterdag op de plaats geweest bij het commissariaat waar geschoten werd. Op het politiegebouw, wat ook wel een escalatie is. Mm. En die gaan er eigenlijk zeer goed mee om. Maar ze beseffen ook wel dat zij een schietschijf kunnen worden. En zij hebben ook een gezin. Dus wij doen er alles aan om onze eigen politiemensen te beschermen, onze infrastructuur. Maar ook de burgers die ons komen bezoeken. En slachtoffers die moeten langskomen in een politiegebouw en dergelijke. Dus het is een permanent wieken en wegen van onze capaciteit in te zetten.
2: Ja, met hele makkelijke oplossingen. Dat bestaat gewoon niet. Dit is een heel complex verhaal, dat is duidelijk. Maar

0: Aldi staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op een limited edition CW-reiskoffer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Knaldi. Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar 2,58 euro. Aldi, altijd slim.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Kobo Klara zwart-wit e-reader voor 149 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
7: Joe, 80s en 90s.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Lotto is op zoek naar een maag.
2: Een maag?
1: Met een baksteen erin.
2: Ah, zo.
1: Om je droomwoning te bouwen.
2: Ik zie graag een strakke fermette.
1: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
2: Hoe dat?
3: C'est si bon.
1: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
4: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
5: Jacques.
4: Jacques?
5: Chocoladezaakje, slimmetje.
4: Ah.
5: Matinetjes.
4: Oh, wauw, van Jacques.
1: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.

0: Sven en Anke vieren de laatste vakantiedag in Plopsaland de Pannen. En jij kan erbij zijn.
1: Rare dag is dat. Zo een maandag 31 augustus. Terwijl de school begint over exact een week op 1 september... gaan wij er nog een gezellige dag van maken met een heel pak luisteraars in Plopsaland de Pannen. Met, en dat is fantastisch nieuws, het park dat een beetje vroeger opengaat speciaal voor de luisteraars.
2: 9 uur in plaats van 10.
1: En dan mogen jullie allemaal... Ik moet nog radio maken. Anke wil al meegaan. Heidi the Ride. Dat is die houten rutschbaan.
2: Alles voor de luisteraars. Ja. Als zij met mij van de grond willen gaan, dan doe ik dat.
1: Jij offert je toch altijd gemakkelijk op. Hè? Dat is het voordeel.
2: Dat
1: toch
2: doe ik.
1: Jij bent fantastisch wat dat betreft. Dus goed. Maar dat is voor volgende week maandag. En je kan je nog altijd aanmelden. Je moet je kinderen daarvoor inschakelen die via de app een boodschap naar ons moeten sturen.
2: Ja. Het mag een heel grappig berichtje zijn. Het mag een zelfverzonnen rap zijn. Of een liedje, een gedichtje. Of gewoon een hele duidelijke reden.
3: Hallo, ik ben Jobbe Jonge Nelen. En mijn zus en ik zijn nog nooit in Plopsaland geweest.
2: Voilà.
3: Omdat we altijd naar de Efteling gingen. Zouden wij het ticket mogen?
2: Ja, voilà, inderdaad. We zijn er nog nooit geweest. Zouden we het ticket mogen? Goedemorgen, dag Jorben.
4: Hallo.
2: Hela, zeg maar, ik vind dat de beste reden van de hele wereld. Hoe komt dat je daar nog nooit geraakt bent?
4: Mijn papa wil altijd naar Plopsaland. Niet naar Plopsaland gaan, die wil altijd naar de Efteling.
2: Alleen?
4: Alleen naar de Efteling. En wij willen nu ook een keer naar Plopsaland gaan.
2: Mooi. En de mama, wil die ook meegaan?
4: Ja.
2: Ja, oké. Okay. Maar wij vinden dat heel zielig dat nog nooit gelukt is. Geef je mama eens, Jorben.
4: Tuurlijk.
2: Ja.
5: Tuurlijk.
4: Hallo.
2: Zeg, is de papa verliefd op hollebolle gijs of zo? Dat hij niet naar een ander pretpark wil?
4: Hij is Nederlander, dus dat was altijd bij ons. We gaan alleen naar de Efteling, want ik ben Nederlander. En
2: Echt? Omdat het een Hollander is?
4: Ja.
2: Maar als de papa gaat nurken, dan laat hij die maar thuis. Hè. Dan pakt je wat andere familieleden mee.
5: Dat vind ik eigenlijk ook.
4: Ja, het is dat.
5: En als je hem heel klein wil krijgen, ga dan naar Madura Dom. Dat kan je ook nog altijd doen.
1: Nee, maar het is gelukt. Ja. Jullie zijn erbij. Maandag met de hele familie. Plopsaland.
2: Tot dan,
1: hè.
2: Tot dan.
1: We zien jullie dan. Bye-bye.
0: Dit is Joe. 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Een goeiemorgen. Zeker 300 Belgen kregen de voorbije weken salmonella door een besmetting bij een eierleverancier uit Geel. En wellicht zijn het er nog veel meer, want het gaat alleen om de bevestigde gevallen, dat zegt het Federaal Voedselagentschap. Dat liet op 10 augustus eitjes uit de rekken van winkelzalen. In hetzelfde bedrijf werd eerder al een salmonella vastgesteld. Dat vertelt Helene Bonte van het FAVV.
2: We hebben ook in mei al een terugroepactie gehad van dat bedrijf. We hebben toen ook het bedrijf tijdelijk geblokkeerd. Na grondige hygiënemaatregelen zijn dus de 3 niet besmette stallen terug vrijgegeven. Maar is nu gebleken in augustus dat er een andere stal ook besmet was. Het gaat om dezelfde salmonella besmetting, dus het is eigenlijk een kruisbesmetting tussen de 2 stallen.
1: Er wordt nog onderzocht hoe dat kon gebeuren. Binnenlandminister Quintin trekt straks naar Sint-Gilles in Brussel, na de 6e schietpartij in amper 3 dagen tijd. Dat gebeurde op een kruispunt met een automatisch wapen. Er vielen geen gewonden, de dader is gevlucht. Het onderzoek loopt, zegt korpschef Jurgen de Lanceer van politiezone Brussel-Zuid.
3: Wij gaan ervan uit dat het een territoriumstrijd is tussen drugsbendes. De dealen van drugs is een lucratieve job. En dat maakt dat zo'n dealpunt per dag tussen de 50 en 80.000 euro kan ombrengen. En dat maakt dat ze proberen dit plaatsen over te nemen door elkaar te intimideren, te bedreigen.
1: Minister Quintin zegt dat het geweld toeneemt doordat de strijd tegen de drugsbendes werkt. En hij zegt dat hij al versterking naar Brussel heeft gestuurd. De VS wil Iran volledig afsnijden van de wereldeconomie. De Amerikaanse minister van Financiën heeft daarvoor een plan voorgesteld. Ook landen die zaken blijven doen met Iran riskeren sancties. Alles draait rond de oorlog in het Midden-Oosten en dan vooral rond die zeestraat van Hormuz. De Iraanse regering heeft al gereageerd dat er een plan is om de Amerikaanse sancties op te vangen. Ze beloven de VS ook een nieuwe nederlaag, want alles wat de VS al gedaan heeft is mislukt, zegt het regime. En sport op het WK hockey is onze nationale vrouwenploeg er niet in geslaagd om groepswinnaar te worden in de tweede ronde. De Red Panthers bleven tegen Argentinië steken op een 0-0 gelijkspel en eindigen tweede in hun groep. Waardoor ze hun halve finale niet meer in eigen land mogen spelen, maar in en tegen Nederland moeten knokken voor een plek in de finale. Speelster Stefanie van den Borre.
4: Het is jammer, ten eerste, dit publiek is fantastisch hier en dit publiek heeft ons ook wel echt beter doen spelen en heeft ons heel veel vleugels gegeven. En ten tweede, ja, gespeeld liever tegen net iets mindere tegenstander, maar als je wilt winnen, moet het van iedereen kunnen winnen. Dus we gaan er alles aan doen om de eerste match al te proberen winnen.
1: Die halve finale in Nederland is overmorgen. De dag begint met opklaringen, later komen er meer wolken opzetten en stijgt de kans op buien, mogelijk ook met onweer, maximaal rond 23 graden. Morgen eerst nog buien, later klaart het wel wat op en we halen rond 26 graden. Donderdag zelfs 29 graden en meestal droog. Vrijdag wisselvallig en zo'n 22 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: schooljaar en nieuw televisiejaar. Potverdikke, ik heb nu al niks meer ingehaald in de zomervakantie terwijl ik tijd had. En er komt weer echt een lading nieuwe top televisieprogramma's aan. Op VTM bijvoorbeeld, wat moet je in de gaten houden? Real Life Patsers, dat lijkt me heel leuk. Dat is met Adil El Arbi. Je weet, die heeft die Patsersfilms gemaakt. Maar die zijn allemaal geïnspireerd op zo van die echte, ja, ik bedoel, criminele activiteiten.
1: Ja,
0: ja, tuurlijk.
1: Ja,
0: en nu gaat hij samen met een misdaadjournalist, met Joris van der A, gaat hij eigenlijk echt, ja, die patsers opzoeken. De real patsers. En ja, naar het schijnt is het spectaculair. Ook dat je denkt dat die gefilmd wil worden.
1: Ja, ja, ja, ja,
0: dat is waanzin wat die daar allemaal in vertellen. En wat ook leuk is, is Lex. Dat is een nieuwe serie met Aaron Blommaert. Daar hebben wij in huis ook al beelden van mogen kijken. En toen die beelden tevoorschijn kwamen, was we met alle collega's samen. Was echt zo. Ja, was een beetje, want Aaron Blommaert is dan zo'n gastje van 24 die zo een ambitieuze stagiair-advocaat speelt. En die ja, papt dan aan met Idi Massé. Heet wel, ja, Idi Massé.
1: Ja,
0: die,
1: een beetje op leeftijd, maar een mooie vrouw.
0: Laten we zeggen, een prachtige vrouw, want ze is hier een tijd geleden geweest. Laten we zeggen, het, de stomende scènes zitten erin.
1: Maar ook classics komen terug. God Talent komt terug, om maar iets te zeggen. Ziet ook spectaculair uit in een co-productie met Nederland. Maar dat zorgt voor heel veel extra talent. En ook wel speciaal, want Ruben van Gucht gaat ook van alles doen. Zo talkshows en zo gaat hij doen. Ruben van Gucht, ook wel bekend als de man met de meeste vrouwen. Allee, in Vlaanderen. Hij komt daar toch openlijk vooruit. Maar daar komt nu ook een soort van vrouwelijke variant daarop. Jouw collega Moetie, Anastasia, die gaat op een ander. Die gaat namelijk met allerlei vreemde bekende mannen. Ja, doen wat Ruud van Gucht met allerlei vrouwen doet eigenlijk.
0: Ja, ik weet niet, we hebben ze opgebeld, maar ik weet niet of ze ondertussen nog aan de lijn hangt of of ze heeft afgehaakt.
1: Waarom?
0: Nadat jij hebt gezegd dat Anastasia Chernouk de vrouwelijke Ruben van Gucht is. Lieve schat, heb je het meegekregen?
2: Vreselijk. Ik ga niet bij jou op bezoek in seizoen 2.
1: Oh.
0: Ik denk inderdaad, lieve schat, dat hem een beetje jaloers is, dat hem niet in seizoen 1 zit.
1: Nee, maar wat doe je precies? Leg eens even uit, want het is, ja, het is, je gaat wel bij vreemde mannen logeren en met hen doorbrengen, hè?
2: Dat is wel waar. Dus ik ga echt 3 dagen de uitdaging aan om de vriendin te zijn van de meest bekende mannen in Vlaanderen. Ik kan nog niet zeggen bij wie dat ik langs ga, maar het wordt heel mooi, heel tof, romantisch. En het is eigenlijk door de rol van een vriendin dat we gaan binnenkijken bij deze mannen. En kijken van, ja, hoe leefde hij? Hoe zit u werken aan elkaar? Als dat mannen zijn met kids, wat voor soort papi ben jij? Dus het wordt heel romantisch, maar zeker geen Ruben-dingen. De kindjes kunnen meekijken.
0: Ja, ja, ja. Want, ja, maar als je, ik vind dat wel een heel tof concept, want het is inderdaad niet 3 dagen volgen. Hè. Het is echt, jullie gaan op date, jullie ja, slapen samen, jullie staan samen op.
2: Alles mee. Hè.
0: Ja, je bent het lief, je bent gewoon het lief.
2: Alles mee, ja. Ja. Wat de vrouw eigenlijk doet of zou doen in het leven van die man. En het is een hele leuke manier om de mannen beter te leren kennen.
1: Ja.
2: Ook op een andere manier. En ik ben zelf, ja, ik ben een hele curieuze vrouw. Dus ja, het is echt, het wordt heel tof.
1: En kon koningin Mathilde daarmee lachen? Dat je dan eigenlijk de koninklijke bedstee deelde met de koning of...
2: Ja, de koning hebben we helaas niet kunnen strikken. Maar ja... Er zitten echt wel figuren bij, hoor.
1: Oké,
0: okay,
1: top.
0: Heel benieuwd, want ja, als je dat dan vraagt, zeggen die mensen meteen ja, Anne? Allee, bedoel, of, heb jij die zelf opgebeld? Zo van, oh leuk, we kennen elkaar, toch kan ik nu 3 dagen uw liefje zijn?
2: Ja, sommige mannen hadden toch een pushje nodig. Het blijft een nieuw programma. Het is ja, moeilijk om in te schatten van wat wordt het. Maar ik denk achter dit seizoen dat ze allemaal in de rij gaan staan. Want ik heb bijvoorbeeld ook nooit, ik heb nooit gedate. Ik ben 13, 14 jaar samen met mijn man.
0: Ja.
2: Daarvoor ja, heb ik op school gezeten. Dus ik heb ook nooit echt, ik heb nooit op een Tinder of zo gezeten of afgesproken met mensen. Van wordt het iets of niet? Dus voor mij is dat ook echt iets helemaal nieuws.

0: Ja, er komt hier net een berichtje binnen. Het is zover. Computerspelletjes is echt een mainstream vorm geworden van entertainment.
1: Is dat vanochtend gebeurd, zeg?
0: Ja, dat is vanochtend gebeurd.
1: Oh, allee, zeg.
0: Echt. Ja. De gemiddelde gamer in ons land is 35.
1: 35?
0: Dus dat wil zeggen dat de helft daar nog boven zit, hè. Het zijn niet alleen jongeren, niet alleen kinderen, niet alleen tieners. En heel veel mensen die gamen. En je zou zeggen, het zijn bijna allemaal mannen. Ook niet waar.
1: Echt?
0: Het is bijna 50-50.
1: Nee.
0: Ja, ja.
1: Dat geloof ik bijna niet.
0: Jawel, jawel.
1: 50-50.
0: Ja.
1: En jij vriendinnen die echt gamen zo? Echt spellen spelen?
0: Echt vriendinnen van mij? Nee, maar ik doe het zelf ook niet.
1: Nee.
0: Terwijl, ik woon in een huis met vier.
1: Ja.
0: En mijn drie huisgenoten zijn gamers.
1: De kinderen en Tom ook.
0: Ja. De jongste doet Minecraft. De ander was even verslaafd aan Roblox, maar dat hebben we eruit gekregen. En de oudste? Ja, ik denk, hè, als je
1: papa,
0: zo
1: he?
0: De man des huizes, dat je zo twee kanten op kan gaan. Of je bent iemand die dan gaat padellen en een pintje drinken.
1: Ja.
0: Of je zegt, vrouw en kinderen, papa gaat naar boven op zijn pc zitten.
1: Ja.
0: Dat is bij ons thuis dus zo. En dan kan Tom uren gamen.
1: En wat voor spelletjes speelt hij dan?
0: Ik heb het hem juist gevraagd. Ik heb het hem via WhatsApp gevraagd, wat speel je eigenlijk? Ja, als ik het zie, denk ik zo aan Minecraft voor volwassenen. Het is sowieso altijd ook met, maar ook oorlog, gevaar, schieten. Als ik het zie, want soms staat dat beeld op, denk ik zo, wow, wat een psychopatenspelletje zit dit hier.
1: Dat hij het daar doet dan in het echte leven. In elk
0: ja,
1: geval,
0: maar dus
1: hè,
0: niet altijd op zijn pc. Dus geen gamers dan.
1: Ja, maar ja, dus er eentje is heel grappig. Als ik ga wandelen bij onze buurt Hello Christy, ergens in een wijk waar ik altijd passeer, staat er altijd zo'n raam in deze periode altijd open. Met de gordijnen half ervoor. En dan zie je daarachter dat er hele grote schermen staan. En hoor ik heel veel lawaai. Dan eerst dacht ik, wat is daar aan het gebeuren? Zeg, zover is dat van mijn leefwereld. Ik ken dat echt niet. Maar dat is een gamer waarschijnlijk. Hè. Jij kent wel best wel wat mensen die gamen. Hè?
2: Ik ken heel veel mensen. En ook over vrouwen gesproken. Zigzag Kitty, dat is zo wat de bekendste gamer van het land.
1: Zigzag, die hebben ook
2: dat
1: een speciale artiestennaam.
2: Dat is een jonge vrouw. Esther heet zij in het echt. En die leeft gewoon van het gamen. Die gaat naar beurzen internationaal.
1: Ja.
2: En dat is echt heel leuk om te zien. Want dat is gewoon een hele industrie. En ook fantastische opleidingen, gameopleiding in Vlaanderen en in België.
1: Ja, dat kan dus in Kortrijk zitten.
2: Er valt geld mee te verdienen. Hè?
1: Ja,
2: Sven Nelis, daar valt geld mee te verdienen.
1: Ja, ben er al lang voorbij.
0: Ik stuur bij de Max daar naartoe.
2: Ah, voilà.
0: Ik heb die nu al aangemeld.

0: Telenet Internet, 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: gourmet koken.
4: En, wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
6: Dit is
7: Joe 80s and 90s.

0: had je net over gamen. Er was een bericht gekomen dat de gemiddelde gamer in ons land 35 is. Het is echt voor heel veel mensen een favoriete bezigheid, een hobby geworden. En evenveel vrouwen als mannen. En ja, voor ons is het ver van ons bedshow. We doen het alle twee niet, maar heel veel luisteraars sturen nu allerlei spelletjes door die wij nog nooit van gehoord hebben.
1: Dat is heel grappig.
0: En Reinoud die heeft ook wel, Reinoud die zegt, maar veel mensen hebben gewoon ook een verkeerd beeld of verkeerde perceptie van wat gamen is of wat gamers zijn. Mijn moeder, zegt hij, is 72 en die zal nooit zeggen, ik ben een gamer. Maar die speelt wel elke dag woordspelletjes op haar gsm of op haar tablet. En dan ben je eigenlijk ook officieel een gamer natuurlijk.
1: Ja, maar de klassiek geschoolde gamer is dus de man die dan s'avonds verdwijnt naar boven om dan zijn pc op te zetten en uren zoet te zijn met spelletjes. Heel veel mensen zeiden van, want ik wist niet precies wat mijn echtgenoot nu doet op zijn computer. En mensen stuurden, is het Fortnite? Is het dit? Maar nu heeft Tom geantwoord.
0: En wat is het?
1: De afgelopen maanden speelde hij vooral Rust.
0: Okay.
1: Ik heb dat opgezocht. Het enige doel in Rust is om te overleven. Want alles op dit eiland wil jou doden. Ja? Maar nu speelt hij Sandustry. En dat is met pixels. Iets met pixels.
0: En een spelletje Pornhub, doet hij dat ook? Of?
1: Ik hoop het voor hem. Ik hoop het voor hem.
0: Maar die vrouw ook heel veel. We hebben ook vrouwelijke luisteraars die ons sturen.
1: Céline, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen, Sven en Anke.
1: Ja, maar ook even reageren, want je zegt, ik ben sinds van kleins af aan ook een gamer. En nu doe ik het met mijn man.
2: Dat klopt, dat klopt. Als kind kreeg ik van mijn ouders mijn eerste PlayStation. En ja, doorheen mijn leven is dat eigenlijk altijd een klein beetje gebleven. En als tiener dan ook even losgelaten. Maar met mijn man, de draad is opgepakt. En wij spelen samen op de computer, samen games.
0: Dat is tof.
1: En wat doen jullie dan? Allee, want als ik zeg Rust, Sand Industry, ken je dat allemaal?
2: Dat zijn minder spellen die mij aanspreken. Wij spelen vooral open world games, zoals Baldur's Gate 3, Clair Obscur, Assassin's Creed, die spellen.
0: Maar jij zou alles kunnen zeggen in het Engels. Ik speel ze vooral...
1: Jij zou films uit de jaren 30 kunnen opzommen en wij zouden gewoon zeggen, dat is een topspelletje.
0: Heel. En mag je toch eens de leeftijd checken? Dat doet niet zo rap bij een vrouw, maar hoe oud ben jij?
2: 34.
0: Oh ja, je zit daarin op de gemiddelde leeftijd ongeveer van de
1: game. Dus je hebt nog de helft van je leven nog te goed om nog verder te gamen.
0: Ja, minstens. Ja.
1: Super.
0: Allee,
2: en het is ook fijn om samen tijd door te brengen met je partner, dus.
0: Ik kan me zoiets bij voorstellen.
1: Zeg nu niet dat ik zelfs daarnaast moet gaan kruipen om ook Sand Industry te gaan spelen, hè.
3: Sven en Anke.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Waar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Joe, 80s en 90s.
2: Sven en Anke.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
3: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar tijd, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Energie-expert Kenneth van Zina.
4: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
3: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Voor het eerst in 5 jaar nemen minder werknemers opleidingsverlof, waarbij je vrij krijgt van je baas om een opleiding te volgen. Vorig schooljaar deden een vijfde minder mensen dat. Dat blijkt uit een berekening van HR-bedrijf Acerta. Het komt volgens hen door de strengere regels vorig jaar. Zo moet je meer uren per week werken om recht te hebben op opleidingsverlof en daalde de vergoeding ook. En in de buurt van Port-au-Prince, dat is de hoofdstad van Haiti, zijn tientallen doden en gewonden gevallen toen gewapende mannen een opvangkamp voor daklozen aanvielen. Er is sprake van een 40-tal doden. Er zijn ook mensen vermist, mogelijk ontvoerd. De regio krijgt wel vaker te maken met geweld tussen bendes die strijden om de macht. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon, maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
2: Dit is Joe

0: Kevin hier van Prikketik Kwaliedrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvelvuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf er niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat is een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
4: Oh, ons cv-fotoboek is er.
7: Mag ik eens kijken?
4: Wauw. Oh, weet je dit nog?
7: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
8: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
9: Knipper eens 2 keer met je ogen. Voilà, de sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten.
10: Gelukkig verandert bij Chaussea alleen de maat en niet de prijs. Want mooie schoenen op maat van uw kindjes hoeven echt niet duur te zijn. Kom voor het nieuwe schooljaar nog maar eens langs in een Chaussea-winkel. Chaussea.
11: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
14: Wat? 150 baht?
13: Schatje, dat is 4 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
13: Sst, het vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
17: Fris en proper het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu deze Koenig 2-in-1 wasdroogcombinatie voor maar 319 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
18: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Moni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en het werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere Eastpak. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Dit is
4: Joe 80s and 90s.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benji.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: homo koken.
5: En? Wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
7: Een goedemorgen. De energieprijzen schieten vandaag opnieuw de hoogte in. Voor gas zelfs naar het hoogste niveau in 3,5 jaar, dat schrijft het Nieuwsblad. Het komt nog altijd door de oorlog in het Midden-Oosten. Je hoort energie-expert Kenneth van Zina.
8: Momenteel zijn de prijzen dubbel zo duur vergeleken met vorig jaar. De reden hiervoor, ja, de winter komt er stilaan aan en er werd lang gewacht om de gasvoorraden aan te vullen in Europa in de hoop dat het conflict zou stoppen. Maar hierdoor zijn vandaag de gasvoorraden in Europa historisch laag en dat zorgt natuurlijk voor onzekerheid en onzekerheid zorgt voor hoge prijzen.
7: Voor gas betaalt een gemiddeld gezin nu bijna 1800 euro per jaar. Of een kleine 300 euro meer dan de contracten in juli. Het is dus zeker interessant om energiecontracten te vergelijken. Dieseltanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal 2,24 euro. En ook stookolie wordt goedkoper. De toegangswegen naar de Hoge Venen zijn weer open. Ze waren 10 dagen afgesloten door de zware natuurbrand daar. Door de heropening kunnen veel winkels en bedrijven in die regio heropstarten. Het natuurgebied van de Hoge Venen blijft wel strikt verboden terrein. De brand daar is wel onder controle. En in Zuid-Soedan zijn 2 VN-blauwhelmen omgekomen toen ze in een hinderlaag liepen. Het gaat om 2 Ethiopiërs die daar op missie waren. Ze werden plots aangevallen. Zeker 7 andere mensen raakten gewond. Onder wie 2 andere blauwhelmen en 2 burgers die voor de VN werken. In Zuid-Soedan woedt een hevige strijd tussen de regeringstroepen van de president en rebellen die zijn rivaal steunen. Vooral in het oosten neemt de bewolking toe en stijgt de kans op regen. In het westen blijft het droger en schijnt geregeld de zon. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst buien, later opklaringen bij 26 graden.
6: Dit is Joe 80s.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend, doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
4: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Jij hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
5: Lotto is op zoek naar billen.
6: Billen?
5: Die op designmeubelen willen zitten.
1: Oh ja.
5: In een dure onderbroek.
1: Oh, ik wil dat.
5: Eventueel met een trampstamp erboven.
1: Oh, dat is gelijk de buurvrouw.
7: Cécile.
5: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Pak al je zomermomenten uit met een CW-fotoboek. Bestel het nu met 20% korting en maak kans op

Zitis, Joe 80s and 90s. Good.

0: Vakantie voorbij. Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor €129. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: IKEA-tip van de week.
2: Schat, ik vind mijn gestreepte t-shirt niet.
1: Altijd alles snel terugvinden? Nu -15% op een ruime selectie ladekasten en nachtkastjes. Heerlijk, die opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
4: Nog voor je kan denken...
5: Pas op voor die borduur!
4: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
6: Nee, schat, het is meun.
4: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen, dat wordt een ramp.
4: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En mijn broer zijn scheve tanden.
4: Ook daar heeft Elan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Elan. Helemaal welzijn.
9: Schooljaar begint!
10: Gelukkig zijn er de Superhero Weken van Lidl. Met superveel superacties die jouw eerste schoolweken komen redden.
11: Zoals deze week via de Lidl Plus app 50% korting op kippenborstfilet, op 6 witte pistolets en op nog zoveel meer.
9: Oh,
11: Lidl, dat kan tellen.

0: Jij wilt een hondenjob? Waar wacht je op? Start de cursus hondentrimmen.
1: Afstandsonderwijs. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Kies een van onze 500 thuisstudies. Nu met gratis tablet.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
4: Goedemiddag. In Onet bij Dinant is een grote zoekactie aan de gang nadat ze daar gisteren het lichaam van een kind vonden. Mogelijk gaat het om de kleine Timeo. Dat is het jongetje van 5 dat een maand geleden spoorloos verdween samen met zijn vader Brian. Een autopsie moet dat nog bevestigen. De politie hoopt nu ook de vader te vinden. Journaliste Demi van den Ede.
5: Er wordt nu verder gezocht met een politiehelikopter vanuit de lucht. Mensen ook die te voet het terrein afstappen en ook met paarden. Omdat dat lichaam gisteren is teruggevonden in een zeer dicht bebost gebied. Er zijn ook mensen van het Waalse Natuur en Bos aanwezig om een beetje aanwijzingen en tips te geven aan de speurders, omdat dat terrein nu net zo moeilijk toegankelijk is.
4: Intussen onderzoekt het gerecht wat er net is gebeurd. Ze sluiten geen enkele piste uit, zeggen ze. De burgemeester van Sint-Gilles in Brussel overweegt om de hulp in te roepen van de federale politie na de reeks schietpartijen daar, mogelijk gelinkt aan het drugsmilieu. Gisteravond werd er op een kruispunt geschoten met een Kalashnikov, volgens de burgemeester terwijl er daar kinderen in de buurt waren. Persagentschap Belga noteerde 18 kogelinslagen in de weg. Oppositiepartijen Vlaams Belang en PS vragen dat de Kamercommissie Binnenlandse Zaken bijeenkomt over die schietpartijen. Diesel tanken wordt morgen wat goedkoper. Er gaat ruim 7 cent per liter af tot maximaal €2,24. Ook stookolie wordt goedkoper. De Vlaamse gamesector boomt. Vorig jaar draaiden ze een recordomzet van ruim €76 miljoen. Dat is een derde meer dan 2 jaar geleden. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de sector. Je hoort Natasha Rommes.
6: We hebben een goede gameopleiding die talenten op de markt duwt. De goesting is er zeker om games te maken en om daar een bedrijf rond te bouwen. Dus altijd maar nieuwe start-ups doet het cijfer stijgen. Anderzijds heb je ook bedrijven die blijven activeren. Shredders is een snowboardgame. Zij gaan heel slim elk jaar opnieuw de snowboardcommunity blijven activeren.
4: De gemiddelde gamer in ons land is net geen 35 jaar en gamet zo'n 8,5 uur per week. En er is een derde drone met explosieven gevonden in de buurt van de luchthaven van Leipzig in Duitsland. Dat schrijven Duitse media. De drone lag in een veld. Eerder deze maand werd in Leipzig ook al een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns vliegtuig. Niet veel later botste een andere drone tegen een vliegtuig. Mogelijk zit Rusland achter die incidenten, maar Moskou ontkent dat. Vanmiddag vooral in het oosten kans op regen. Droger en zonniger in het westen, maxima rond 24 graden. Morgen eerst nog buien, later opklaringen bij 26 graden. Donderdag begint opnieuw met buien, later wat zon en tot 29 graden. 'S Avonds gaat het stevig regenen, mogelijk ook met onweer, hagel en veel wind. Vrijdag en het weekend worden wisselvallig met buien en zo'n 22 graden.
3: Dit is Joe

0: het is weer zover.
1: Alex?
0: Terug naar die lange meetings.
1: Je staat op mute, Alex.
0: Terug naar die eindeloze lessen.
2: Aandacht, alsjeblieft.
0: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. Win 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Begin fris aan je dag met kruidvatdeals die je echt moet hebben. Nu, veel Listerine mondwater, 1+1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles.

0: Goedkoper en toch zo goed als nieuw.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
2: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
6: Go Yellow!
7: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
8: Dus ook voor klanten?
7: Yep, go for info naar telenet.be.
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in 1 ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
13: Nee.
14: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
17: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
18: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Lotto is op zoek naar een maag.
1: Een maag?
0: Met een baksteen erin.
1: Ah, zo.
0: Om je droomwoning te bouwen.
1: Ik zie graag een strakke fermette.
0: Ook als je bouwstijl anderen hun maag doet keren.
1: Hoe dat?
2: C'est si bon.
0: Eigenaars gezocht. Want deze zaterdag kan je met Lotto ook je droomwoning winnen. Lotto, omdat het kan.
3: Smartfoto.be.
1: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, al die films en series binge.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
10: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.